22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Oh.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

care, and I am just a devil with love to spare. So Beaver,

dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een held die stierf en van nostalgie smachten naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. De Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: bezorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

this anymore.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Kijk je op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
6: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
5: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
7: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
5: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmond 360.

0: Kleinwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
6: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
5: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
5: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
4: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
6: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
4: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
8: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als
10: Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
11: Binnenkort ruis op je radio.
12: Klopt.
11: Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Perzische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst omdat het minder actief is in de golfregio. Heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Live vanuit Studio 13. Dit is de Ochtendmix van 10 tot 12.

Money Money Money uit 1976. En de Cats zat daarvoor met Scarlet Ribbons uit 1969. Luisteraars, welkom bij de gepresenteerde programma's van Eimond 360. Dit is de ochtendmix. Donderdag is het vandaag. Heeft ons datum meegekregen, 7 mei 2026. Fijn dat je weer bent afgestemd op Eimond 360. In deze aflevering de gebruikelijke ingrediënten. We gaan zo luisteren naar de wijkschijf. Verder heb ik het weerbericht voor je, de instrumentale bijdrage. Een rondje Hollands, vandaag met Truckener Kex, Frank Boeiengroep en Doe Maar. Welke plaats stond er 50 jaar geleden in de top 40? We pakken daar weer een binnenkomer van. Wie is er jaren vandaag? En verzoekplaten als die zich aandienen. 025 1 254 958.

0: beantwoord door meteolink.nl.
1: Het is droog en op grote schaal schijnt de zon. Alleen over het zuidoosten trekken eerst nog wolkenvelden, maar deze zullen snel verdwijnen. Later in de ochtend komen landinwaarts enkele stapelwolken tot ontwikkeling. Bij een zwakke tot matige noordenwind loopt de temperatuur richting het eind van de ochtend op naar gemiddeld 13 graden. In het binnenland komen vrij veel stapelwolken voor die de zon van tijd tot tijd kunnen afschermen. Dat gaat allemaal vanmiddag gebeuren. De wolken kunnen uitgroeien tot enkele buien. In de kustregio's zijn er minder stapelwolken en schijnt de zon veel vaker. De maxima liggen veelal tussen de 15 en 17 graden. Op de stranden en in het noordelijk kustgebied ligt het kwik met maximaal 13 tot 15 graden iets lager. De matige noordelijke maakt het gevoelsmatiger frisser, maar in de zon en uit de wind kan het direct warm aanvoelen. Kijken we ook even naar vanavond. Wolken en brede opklaringen wisselen elkaar af en het wordt overal droog. Vannacht beperken de meeste wolken zich tot het westen en klaart het in het oosten breed op. In de opklaringsgebieden voelt het flink.

koelt het flink af naar circa 4 graden. En op grondhoogte kan het nog wat kouder worden. Op de koudste plekken kan ook grondmist ontstaan. In de kustgebieden daalt het kwik niet verder dan een graad of 8. Op vrijdag lijkt het weerbeeld behoorlijk veel op dat van vandaag. We beginnen opnieuw met veel zonneschijn en later komen opnieuw vrij veel stapelwolken voor. Opnieuw zijn de meeste wolken weggelegd voor het binnenland en de meeste zonuren voor de kustregio's. Lokaal kan een bui vallen, maar veel vaker is het droog. Met maximaal 16 tot 18 graden op de stranden en 18 of 19 graden in het binnenland wordt het ietsjes warmer. De oostenwind is veelal matig. Alleen in het noordelijk kustgebied waait er een vrij krachtige noordoostenwind. Vrijdagavond zullen de stapelwolken oplossen. Er volgt een overwegend heldere en rustige nacht met minima van gemiddeld 7 graden. Lokaal kan ondiepe nevel of mist bestaan. Nou, kijken we ook meteen maar even naar het weekend. Op zaterdag blijft het droog met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. Daarnaast drijven er ook sluierwolken over het land heen. Op de meeste plaatsen in het binnenland wordt het een warme dag met 20 tot 22 graden. In het noordwestelijk kustgebied is het met 17 graden minder warm. In de loop van de middag steekt er in westelijke kustregio's een fris briesje op. Tot zover het weerbericht op Eimond 360. Tijd voor de instrumentale bijdrage voor vandaag.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, zeker, want ik kreeg zojuist van een van de organisatoren van het Seaside Festival de laatste update. Het Seaside Festival gaat plaatsvinden op 23 mei aanstaande. En dat gaat allemaal plaatsvinden op kampeervereniging Vondeloord aan de Van Oldenborgweg 32 in Wijk aan Zee. Na 25 jaar is er dan een einde gekomen aan het Seaside Festival. Ja, de line-up is zojuist bekendgemaakt. Het begint allemaal om 1 uur. Je kunt al het terrein op vanaf 12 uur. Om 1 uur tot plusminus 2 uur treedt op Anne, Marieke en Lut Lutting. Dan rond 2 uur tot 3 uur Wasco. Van 3 tot 4 de Baldados. Van 4 tot 5 She-Rox. Van 5 tot 6 Glit. En dan van 6 tot 7 X. Ik zal eens even kijken wat dat ook alweer was. X, dat zijn ex-leden van Blitz, de Barnabys, Left Behind en twee leden van de Ravels. Maar ja, die bestaan nog, de Ravels, want die trainen nog regelmatig op. Dat dus tussen 6 en 7. Wat ze gaan spelen? Ik heb geen idee. Maar ik zou gewoon daarheen gaan en dan weet je het ook meteen. Dan van 7 tot 8 de Blues Brothers en het evenement, het laatste evenement van hun bestaan, Seaside Festival. De neven van Ed, die gaan een soort van Golden Earring tribute geven. Dat doen ze de laatste week al vaker. Opgetreden in Haarlem, een patronaat. Bedrijfsfeest van het RKZ. Van de week nog op het Vrijheidsfestival in Den Helder. En ook op Seaside is de neef van Ed aanwezig. Ik denk dat Pim Geurts je veel meer gaat vertellen. In Eindeloosheim tussen 12 en 2 vanmiddag. Want hij is een van de organisatoren. En hij zorgt ook voor deze lijst met al deze artiesten. Dus nogmaals, het gaat allemaal plaatsvinden. De laatste aflevering van Seaside Festival, 23 mei aanstaande. Op kampeervereniging Vondeloord. Want volgens mij gaat de eigenaar ermee stoppen. Kun je vinden aan de Van Oldenborgweg 32 in Wijk aan Zee. Zet hem in je agenda, 23 mei aanstaande.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond 360.

0: Het geweld van Kubi en de Blizzards. En Appelnokkers. Flop Haas. Tijd voor een rondje Hollands. Iets rustiger. We gaan luisteren naar Truckener Keks, Frank Boeijengroep en Doe Maar.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

En dat was hem, het rondje Hollands voor vandaag. We begonnen met Trokkene Keks, met Hart en Ziel. Gevolgd door de Frank Boeien Groep, 1 miljoen sterren. En de plaat die nog op de achtergrond aanwezig is, Doe Maar Met Pa. Na dit rondje Hollands is het tijd geworden voor verzoekjes. Ik ga ze er even bij pakken. Hans Visser die heeft gebeld naar 0251-1254-958. Wil graag een opname horen van The Kinks. Nou, die hebben we uiteraard even opgezocht. Een dedicated follower of fashion. Die gaat eraan komen. En Johan Blok is ook weer aanwezig. Die vraagt voor zijn collega's van Tata Steel ook een plaat aan. Prachtige plaat hoor. ILO met Mr. Blue Sky. Twee verzoekplaatjes. Je hoort het op Eimond 360. Alles om je heen. Zo is het de slogan. Het is weer tijd.

De verzoekplaten. Jouw keus. Jouw muziek in de ochtendmix. Morning. Days forecast calls for blue skies.

Geweldige opname van ELO, Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Twee verzoekplaten achter elkaar. En ik kreeg zojuist nog een verzoekje binnen van Lia Baltus. Die vraagt voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix een opname aan van Rocco Granata met zomersproetjes. Het is weer.

0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.ronstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heiloo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
5: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Live vanuit Studio 13. Dit is de Ochtendmix van 10 tot 12.
3: 1966.

0: eerste aflevering van de Ochtendmix. Je hoort als eerste The Kinks met Sunny Afternoon uit 1966. Van Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. Die opname uit 1979. Nog een aantal items te gaan. Wil je nog een verzoekplaat aanvragen? Ga gerust je gang 0521-254-958. Muziek van The Golden Earring.
1: Als het echt gezellig moet zijn, is hier de Ochtendmix.

Golden Earring en Holy Holy Life. We gaan naar een verzoekplaat. Elsanne die heeft gebeld. Die vraagt voor haarzelf een plaat aan. En ik denk ook voor iedereen die luistert. We gaan luisteren naar Toto Coutinho en El Italiano. Het is weer tijd.

0: dat was weer een verzoekplaat in deze aflevering van de ochtendmix op Eimond 360. We gaan even terug in de tijd, namelijk 50 jaar geleden. Ik heb hier de playlist van de Nederlandse top 40 voor me liggen, met als datum 1 mei 1976, de Nederlandse top 40 dus. Nou, er zijn al een aantal platen gedraaid. We draaien altijd nieuwe binnenkomers. Vandaag is het de beurt aan nummer 31. Billy Swan, Just Want to Taste Your Wine.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
2: Terug in de tijd.
1: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: voor cabaret. In de ochtendmix.
1: Zeg, hoe vind je het doek, mens? Dat is een mooi doek, hè? Weet je wat het is? Dat is plus. Dat is plus, dat is 40 plus, dat doek. En dat is een Frans doek, dames en heren. En dat komt heel goed uit, want ik ga een Frans liedje zingen. Ja, niet helemaal Frans, hoor, want zo Frans is het. Mijn Frans ook weer niet. Maar ik ben wel een beetje Franserig van nature. Want ja, dat komt misschien door het zuiden, ik weet het niet. Toen ik een jaar of 16 was, toen liep ik al door Parijs... avec deux Françaises. Deux Françaises, dat is 2 frank 16, dus dat is niet zoveel eigenlijk. Ja. Ja, en ik heb dat nog, mensen. Als ik een weekend vrij ben hier in Carré... dan vlieg ik even naar de Franse Provence. Dat vind ik zo heerlijk, hè. En ik heb daar een herberg, mensen. Dat moet ik even vertellen. Gezellig, zeg. Gezellig. Een herbergje nou zo groot. Het is niks. Als het regent, zetten ze het binnen. Het is werkelijk niks. Het is een heel klein herberg. Het mag geen naam hebben. Het heeft ook geen naam, trouwens. Hè? Een auberge. Dat heet herberg. Nou, dat staat erop. Auberge. Hij is van een Franse mevrouw, een aubergine. En dat is... Leuk mens, zeg. Leuk mens. En kopie, hoor. Tetti. Ja. Echte Française. En niet op de mondje gevallen, hoor. Ja, één keer is ze toevallig op de mond gevallen. Ja, het had ze zo'n dikke lip, hè. Ja. Toen zeg ik, qu'est-ce que c'est ça? Toen zegt ze, j'ai tombé sur le petite bouche, hè. Ik zeg, maar qu'est-ce que c'est ça? Een roe, zegt ze. Ja, moet je Frans verspreken natuurlijk, hè. Een losse roe, hè. Maar, ja. Een roe. Een losse roe, en dan was ze me gevallen en zo. Maar, leuk mens en een beetje vlot, weet je wel. 'S morgens komt ze mezelf wekken. Klopt ze op de deur en dan roept ze Antoine. En dan roep ik André. Antoine, roep ik dat. En dan komt ze de kamer binnen en dan legt ze een eitje. En dat is... Wat? Dat is elke morgen. Chaque matin. Elke morgen legt ze een eitje, een œuf. Ja, dat heet zo, een œuf. Zij zeggen œuf, wij zeggen ei. Wist je dat niet? Ja, ik wist het ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar ik zag die witte dingen liggen, dan denk ik, dat is een eier. He? Maar ik vind het zo leuk dat zij zeggen, een œuf. Vind je die leuk? Wij zeggen ei. Dat vind ik niks, een ei. Een œuf. Oh, die Fransen hebben leuke woorden. Wij zeggen kip. Vind je dat wat? Vind ik ook niks kip. He? Een Fransman die zegt, un poule. Er zit meer kip aan, vind ik. Vind je dat? Vind je dit? Een kip. Er is niks. Een ei. Dat komt er zo hard uit, hè? Een ei, hè? Maar, een œuf. Hoor je het verschil? Een œuf. Het lijkt me ook voor de kip zelf, lijkt het me. Vind je? Het legt even makkelijker, dacht ik zo. Een œuf. Hè? Een ei. Als u nou moest leggen, als u nou zelf moest leggen. Wat zou u liever leggen? Een of een ei? Ben je aan het huilen, mevrouw? Ja. Shakespeare heeft het mooi gezegd. Enough is enough.
2: Ja.
1: Oh, het is een leuke herberg. Heel eenvoudig. Zand op de vloer. Lampetkannen. Moet je naar de pomp om water te halen. Maar het is nog dat echte water. Dat is nog drijfnat, dat water. Dat is... Jawel. Ouderwets water. Maar gezellig, mensen. Maar niks dat je zegt luxe, begrijp. Heel gewoon. Oh, ik vond dat zo leuk toen ik de laatste keer in mijn herbergje daar zat. Toen kwamen er een paar Hollandse dames binnen. En toen zegt die ene dame zegt tegen me, bent u meneer Hermans? Ik zeg, ja, mevrouw. Toen zegt ze, mag ik me even voorstellen? Ik zeg, ja, gaat u gang maar. En ja, toen zegt ze, ik ben mevrouw de Boer. Ik zeg, nou, ik vind het goed. En ja... Verder niks uit, of het nou mevrouw de Boer of een ander, dat heeft verder niks te betekenen. Ik bedoel, of het nou mevrouw de Boer is of mevrouw de Stoer, of kan me niet schelen wie het is of zo. Of het je zegt, nou god, ja, ik zit daar te eten of zo. Nou ja, zit Toon Hermans, zei er nou en wat dan nog. Ik bedoel, dat geloof ik wel of dat mevrouw de Boer of ik het ben, dat ze hier binnenkomt. Als zij al zit, en ik zeg, ja, goh, kan mij dat schelen. Of dat je zegt, nou ja, vanaf onze, of een metrein of laag, dat ik dat nog ben, of wel een draaien stel, ik van mijn heen of het om, dat we naar pakken, dat wat met rekening in mevrouw binnenkomen, zei even te klein, maar wij de schelet raadje. Ik zeg maar, draai de gobbel en dan ga ik mijn sletsen, mijn stom erbij en ik kom de gommel erover. En mijn schelaatje trouwen, want ik heb het rol over, dan is weggewerkt. En ik weet, en dan komen twee meiden aankloppen ze met de felicitatie. Ze komt te verlopen, even kijken, en dan stukken ik een paardje. Ik zeg, pak jij er ook maar in, dan zal ik met jou wel afrekenen. Ik zeg, ja, dan kom ik wel, dan kan ik nog blijken. Ik zeg, ja, ze het rommel en spelen met kleine komen. En ik kon naar buiten komen, zat tuut met de viool erbij. En toen kon allemaal over naar buiten. Het hele dorp zat op zijn kop, weet je wel. Allemaal gekkigheid en zo. Maar ja, ze draaiden er zo omheen, weet je, hè. En ja, eindelijk kwam de aap uit de mouw. Daar had ik ook niet op gerekend, moet ik zeggen. Nee, ik zag wel dat die mouw, dat die wat wijen... dat er een aap in zou zitten. Nou, dat was zo'n beest ongeveer, dus... Ik schrok me een hoedje. Toen zegt ze, wat heb je een leuk hoedje op? Ik zeg, ja. Dat heb ik me net geschrokken. Ja. Nou ja, toen het ene woord haalde het andere... en dan hebben we toch nog een intelligente conversatie gehad. Toen zegt ze, mag je mijn vriendin voorstellen? Ik zeg, ja. Mevrouw de Wind. Een leuk mens, beetje frivool. Als het mooi weer was, ging ze altijd in het gras liggen. Ja, zei ik altijd tegen mijn vrouw, kijk, de wind is weer gaan liggen. En, leuk mens. En zij kende de hele streek daar, hè, de hele omgeving. En zei ze tegen me, meneer Hermans, zal ik u eens een paar plekken laten zien? En, wat? Ik zeg, ja, laat maar zien, mevrouw. Ik heb toch niks te doen vandaag. Ze heeft me verschillende plekken laten zien, hè? Ik weet nog dat ze hier een blauwe plek... Nee. In het landschap. En er was een kasteel. En er was een put bij, een echoput. Nou, dat vond zij geweldig. Maar ik moet u zeggen, dat is voor het eerst van mijn leven... dat ik een echoput heb gezien, maar daar vind ik niks aan. Heb je er wel eens gezien? Heb je er wel eens mee gepraat? Ik ben zo uitgepraat, dat is niks. Maar zij, wat ze daarin zag, ik weet het niet, maar ze vond het geweldig. En elke dag kwam ze weer naar de herberg. Ach, meneer Hermans, gaat u nog even mee naar de put? Nou, daar ben ik maar meegegaan, maar ik vond niks. Maar zij vond het geweldig. Ging ze met die kop in die put hangen en zo. Ja, wat ze eraan vond, ik weet het niet. Dan heb ik toch zo'n dag of 10 lopen slepen met haar naar die... Nou, toen heb ik eens met haar gewet... wie er het verst in de put kan hangen. En, dat heeft zij gewonnen.
2: Toon Hermans met vakantie in Frankrijk. Tijd voor een verzoekplaat. Nicolaas heeft gebeld. Die vraagt voor iedereen. Die luistert een plaat aan. En voor het team van de Ochtendmix gaat Emma Kok worden met Jade.
0: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: Emma Kok.
1: En Jade.
0: En dat was wederom een verzoekplaat.
2: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: Jazeker, het zijn er vier. Wat ik op papier heb staan. Maar eerst feliciteer ik de luisteraars die vandaag hun verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd op deze 7 mei 2026. En maak er een gezellige dag van. Dan de vier die ik hier op papier heb staan. Edwin Soetebier, een Nederlands voormalig voetballer. Edwin, geboren in 1970, wordt vandaag 56 jaar. Rob Alven, ook een voormalig profvoetballer. Rob, geboren in 1968, wordt dus 58 jaar. Dan DJ John. Ja, Nederlandse DJ. Geboren in 1968, wordt vandaag 58 jaar. En tot slot Jan-Peter Balkenende. Nederlands hoogleraar en voormalig politicus. Jan-Peter Balkenende, geboren in 1956, wordt vandaag dus 70 jaar. En tot zover de jarige Joppen. Maak er allemaal een gezellige dag.

0: West. Excerpt from a teenage opera.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, ik heb nog een bericht gekregen van Matt Heemskerk. Muziek bingo in het wijkpunt. Zo staat er boven dit persbericht. Op dinsdag 12 mei 2026 organiseert het wijkpunt een gezellige muziekbingo. De bingo is van 1 tot 2 uur. Bij deze muziekbingo luister je naar stukjes van bekende liedjes. Hoor je een liedje die jij herkent en heb je het goed? Dan mag je het vakje afstrepen. Als jij wint met de bingo, heb je kans op leuke prijsjes. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door diverse zaken in Heemskerk. Iedereen is welkom om mee te doen. Je hoeft geen muziekexpert te zijn. Het gaat vooral om plezier en samen genieten. Neem gerust een buurvriend of familielid mee. Meedoen is gratis. Leuk als u wat lekker meeneemt om te delen. Dan regelen wij de koffie en de thee. Aanmelden kan bij het wijkpunt of via e-mail wijkpuntbenelux95@gmail.com. Dus het e-mailadres is wijkpuntbeneluxlaan95@gmail.com. Of kijk even voor meer activiteit op www.wijkpuntbenelux95.nl. Dat op dinsdag 12 mei 2026. Dan organiseert het wijkpunt de muziek bingo.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

boeken. En Redman Blues Group. En ik weet Marcio. Ja, het wordt ook tijd om afscheid te gaan nemen. We gaan plaatsmaken voor Eindeloos Heimond. Op de achtergrond nog een klein stukje van De Neven van Net. Pim Geurts, tussen 12 en 2. Hij zal denk ik ook nog wel iets gaan vertellen over het concert in Wijk aan Zee. Voor de laatste keer, volgens mij 25e aflevering van het Seaside Festival. Maar goed, daar weet Pim veel meer over. Ik wil je vriendelijk bedanken voor het luisteren naar Eimond 360 en de ochtendmix op deze donderdagmorgen. Heel veel plezier bij Pim. Graag tot de volgende keer. Gaan we eruit zo met een opname van Earth and Fire. De meeste mensen weten dat Pim en ik grote fans zijn van deze formatie Earth and Fire. Daarom ook gekozen voor het nummer.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
5: Worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.
3: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
2: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
3: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
2: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
3: check Eimond360.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Welkom luisteraars op deze donderdag, op deze mooie donderdag. Ab, het als eerste jou even bedanken voor weer een heerlijke uitzending van de Ochtendmix. En wat had je leuke onderwerpen, joh. Die festivals erbij en de gedetailleerde informatie. Helemaal te gek. Ja, ik kom er misschien ook straks op terug. Want het is een... Ik hoef je niet te veel doen, hè. Je snapt mijn wel, zou ik dan zo zeggen. Hartelijk welkom bij het programma Eindloos Eimond. En Earth and Fire. Wat al gezegd was, Ab en ik hebben een soort stilzwijgende afspraak. Ab eindigt op donderdag altijd met een nummer van Earth and Fire. En op donderdag, ben ik dan... ga ik daarmee beginnen. En we hebben gedraaid een nummer Dream. En uit 1981 was het alweer. En Johnny Kaagman behoorde, en dat zou Ab beamen, tot wel een van de mooiste zangeressen en beste zangeressen die we op popgebied ooit hebben gehad. En rondom Manzi Caveres, ook niet te vergeten natuurlijk. Ja, dat is helemaal gaan beginnen. Blijven we aan de gang. We gaan snel door. Ik heb heel veel muziek klaarstaan. Ik heb mijn gesuf gezocht naar wie bijzondere nummers. Zolang het allemaal nog kan. Dus we gaan naar, Alone Again. En volgens mij was die van die man met die pet.

En dit was Gilbert O'Sullivan met zijn Alone Again. En een vertaling was er ook gemaakt door Coat & The Bee. En dan ben ik even de titel kwijt, maar ik weet wel Haartjesnat. Daar bad Haartjesnat voor de buis. Dat, een beetje een nostalgisch nummer. Ja, sorry, dat schiet me net te binnen. Ik denk, kind ergens van. Goed. Al jaren ontsiert een betonnen geraamte de Julianaweg in Wijk aan Zee. En daar werd in 2023 begonnen aan de bouw van 28 huurwoningen. Maar de plannen stagneerden en het pand werd nooit afgebouwd. Tot verdriet van de dorpelingen. Maar er schijnt een schot in de zaak te zitten. Eén deze dagen kunnen we beginnen, zegt Robert Veld van NH Bouwbedrijf. En er gaan 28 appartementen gebouwd worden, maar dan wel voor de verkoop. Dat is dus anders dan de geplande huurwoningen. Die initiatiefnemer Jasper de Rooij van LLV voor ogen had. En juist huurwoningen is wat het dorp nodig heeft. En dan ga ik even naar de onderkant van de video. De Amsterdamse ondernemer de Rooij begon in 2023 aan een groot project om op verschillende panden in het dorp om te bouwen tot huurwoningen. Een complex aan de Julianaweg, waar arbeidsmigranten waren gehuisvest, ging in 2023 tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Onder de noemer het Noordzeekwartier, toen ging het mis. Ik lees het voor alsof het door die naam misging. Nou, dat misschien ook wel. Gestegen bouwkosten en het aangescherpte huurbeleid zetten de vastgoedwereld op zijn kop. Jasper de Rooij liet zijn plannen los en liet Wijk aan Zee achter met een betonnen geraamte als symbool van een niet ingeloste belofte. Inmiddels is het onvoltooide Noordzeekwartier al een tijdje verkocht aan 6 nieuwe eigenaren. NH Bouwbedrijf mag de klus afmaken. We wachten op de betaling, zegt Robert Veld. Dat moet één deze dagen rondkomen. We zijn al voorbereid, de kozijnen zijn klaar, de houten skeletten en de stalen constructie ook. Er is veel voorwerk gedaan. De reactie in het dorp zijn redelijk laconiek. En er wordt ook zo op gereageerd op het nieuws. Het zou mooi zijn, al hadden we liever huurwoningen gezien, zegt een voorbijganger. Maar alles beter dan zo'n betonnen kolos. Niettemin, eerst zien en dan geloven. Er is vaker gemeld dat het zou worden afgebouwd. En dat zegt...

0: Genoeg zo'n opmerking. Maar goed, het is te hopen dat inderdaad dat het vrij snel gaat gebeuren, want het is ook geen gezicht in de Wijkerzee. Ik kom straks even terug op Wijkerzee, want er gaat heel wat gebeuren in Wijkerzee. Ook op muziekgebied. Maar dat komt zo meteen wel. We gaan eerst naar de Bee Gees.
1: Now, here comes the music.
2: Do I look bothered?

0: Wat is dat toch van een bijzondere schoonheid, hè? First of May, is een paar dagen geleden. En als je dan dit hoort en je kijkt op internet of op het journaal, en dan zie je weer de nadigheid die plaatsvindt, of van mensen die dan 1 mei de dag van de arbeid gaan vieren, en dan wordt er toch weer een heleboel in aan puin geslagen. Ik word er af en toe wel eens heel erg droevig van. Ik denk, wat is dat toch? Wat is dat? Wat bestiert die kereltjes? En dan nog met de gezichtsbedekking. Wees dan een vent. Maar ja, goed. Ik hoop wel dat je zal. Neem ik bewust dat je zal nu agent zijn. Je pakt hier, pak je hem op. En aan de andere kant lopen ze weer vrij naar buiten. Het is toch vreselijk deprimerend. Je kan toch geen motivatie meer uithalen. Maar goed. Het is een probleem wat al langer speelt. En ik hoop wel dat het nou nog dit jaar nu een beetje aangepakt wordt. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien door dat mooie weer. Dat andere hormonen loskomen. Ik heb geen idee. Dit waren de Bee Gees met nogmaals het wonderschone 1 mei. En ja, dat was altijd een beetje. Het geeft wel weer een gevoel van. Ik zeg het bijna elke uitzending. Je wordt teruggesmeten naar de jaren 60. En dan kom je bij de jaren 70. Prachtige muziek gemaakt allemaal. En er wordt er genoeg gedraaid. En ik maak me daar zelf ook schuldig aan. Omdat het nou eenmaal hartstikke lekkere muziek geweest is. Kijk, Donovan bijvoorbeeld. Die begon heel simpel met zijn gitaartje. Bob Dylan had je erbij. Joan Baez had je nog. Allemaal hele eenvoudige, maar knijter goede artiesten. En van Donovan, de mooiste vindt, althans dat vind ik, dat is het nummer Atlantis. En dat gaan we draaien.
1: Je favoriete herinneringen en je favoriete hits. Dag en nacht, Seaport FM.

Nee, jullie nog niet. Jullie mogen straks pas. Want ik zit in het sfeertje. In het sfeertje Atlantis. We zijn allemaal op vakantie geweest naar Griekenland. En daar is het een van die verhalen over Santorini. Dat is het verdronken eiland. Op het vulkaaneiland. Wat naar beneden ging in de oceaan. En naderhand naar boven kwam een heel vruchtbaar eiland geworden is. En zo zullen er vast nog wel meer verhalen zijn. En daar maakt hij dan weer zo'n nummer over. En het sleept je mee. Het sleept je mee de spelonker in van het eiland. Het sleept je mee naar die witte huisjes met die knalblauwe daken. Het sleept je overal mee naartoe. En zitten we hier in Nederland. Verdorie nog eens naartoe. Nou ja, in de jaren 70, 1970 ook zo'n gigant. En dat was Lady Darbanville van Cat Stevens. En dat is verhaal. Even kijken, dat stond van 11 juli tot 5 september in top 40 en piekte op nummer 2. Maar wie is de chique klinkere dame in kwestie eigenlijk? Nou, om die vraag te beantwoorden duiken we terug in de jaren 60. Stevens had zijn eerste album Matthew & Son en New Masters uitgebracht met een bescheiden succes. Hij was zelf niet heel tevreden over de sound van die platen. En toen hij tegen het eind van die opnames van zijn tweede album ook nog eens werd opgenomen met tuberculose en een ingeklapte long, besefte hij dat het anders moest. In het jaar dat hij rust moest nemen, gebruikte hij elk vrij uur dat hij had om een nieuwe song te schrijven. En toen hij eindelijk weer aan de slag kon, ging hij samenwerken met de producer Paul Samuel Smith. Iemand die wel volledig achter zijn vocal stond. Diezelfde tijd, toen Stevens zich weer beter voelde, bezocht hij in Londen een feest. Het waren behoorlijk wat legendarische ook muzikanten aanwezig. Jimmy Page, toen net bij de Led Zeppelin, Eric Clapton en Ginger Baker van Cream. Stevie Winwood van de band Traffic, maar tevens liet zijn oog nog vallen op Patty. En dat was Patty Darbanville, een meisje uit New York dat hard op weg was naar een modellencarrière. En de twee raakten aan de praat en voor ze het door hadden ze een relatie. Elke keer als hij in Londen was, verbleef hij, dus Cat, thuis. Maar als een model vloog, ze vaak naar modesteden als Parijs en New York. En dat was toen zonder Facebook en WhatsApp voor beide niet makkelijk. Stevens, die geboortenaam van Stevens, wilde hun relatie naar een hoger niveau tillen. Maar Darbanville wilde haar eigen carrière er niet voor opgeven. En dat was dus, zoals het gaat, het einde. Hij kon het moeilijker verdragen en heeft toen dit prachtig lied gemaakt. En daar gaan we luisteren. En ik heb hier ook hele schone herinneringen aan. Jaren 70. Nou, ik was lekker aan het kamperen. Ik op de fiets naar Amersfoort. En dat is mijn vakantievriendje. En dan was ook mijn schoolvriend destijds. Josje nog een beetje meeluistert. Dan zal je dat ongetwijfeld herkennen. En we hebben daar zoveel lol gehad. Met al die meiden op de jeugd. De jeugdcamping. We hebben daar een tent. Nou ja, ik zal je de details besparen. Het is geen praatprogramma. We gaan naar Lady Darbanville van Cat Stevens.

Prachtig, prachtig, prachtig. Ik zit er helemaal in. Ik heb heel snel... Verdorie. Ik heb heel snel... godsamme. Lindisfarne opgezocht. En die hebben ook zo'n geweldig nummer. Die hebben heel veel mooie nummers gemaakt. Maar ook deze springt eruit. En die hebben met de band ook nog gespeeld. En dan krijg je gewoon zelf... Als je er met aan het spelen bent, dan brok je keel. En dat is het prachtige, prachtige Lady Eleanor.

En hoe mooi is dit? Dit is ook fantastisch. Dit was Lindisfarne met Lady Eleanor. Het is iets over 12:30 geworden. En dat betekent dat ik iets vergeten ben. Ja, de drieluik. En we maken wat springen voorwaarts in de tijd. En we gaan naar een drieluik van Love. Die waren ontdekt in het programma van Chef van Oekel. En dat weten we allemaal al, Waldolala. En daar zijn ze toen, niet schaars, maar ze staan er verleidelijk aan, daar te zingen. En hebben dan een fantastische carrière gehad. Tot uiteindelijk besloten werd om te knokken met het hele gebeuren. En dat kan ik me wel eens maar voorstellen. Voordat we dat naar gaan luisteren, gaan we eerst eventjes een stukje nieuws vertellen. Want Angela die heeft weer goed haar best gedaan. Want het eerste grote stuk hebben we net gehad. En er ligt nu een nieuw ontwerp op tafel voor de herinrichting van het Pontplein en omgeving. Omdat een flyover eerder financieel onhaalbaar leek, is het plan opnieuw uitgewerkt. Bewoners kunnen online en bij een inloopbijeenkomst reageren op het ontwerp. Al jaren wordt er bekeken hoe hier de doorstroming kan worden verbeterd. Het knooppunt is een van de toegangswegen naar het centrum van IJmuiden. Maar tevens de route richting de haven en naar de snelwegen. Om het extra ingewikkeld te maken, weert de pont hier aan en dat levert een grote som aan een stroom aan fietsers op. Behalve de verkeerssituatie op het Pontplein vallen ook omliggende projecten daaronder. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen op maandag 18 mei het plan inzien en vragen stellen aan het projectteam tijdens een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 7 uur en eindigt om 9 uur. In dat tijdsbestek kunnen inwoners naar binnen lopen wanneer het hen uitkomt. Aanmelden is in dit geval niet nodig. Nou ja, het Pontplein. Misschien dat Rijkswaterstaat ook wakker gaat worden en iets kan doen aan die enorme chaos die vanaf deze kant van het kanaal, als je naar IJmuiden moet of naar Halen moet of wat dan ook. Ook de sluizen die. Ik heb er geen woorden voor. Deze is natuurlijk een grote misser. En waren ook van de week. Kon je ook niet met de auto de pont over? Die was geel gereserveerd voor de fietsers. Wat wel begrijpelijk is, maar er was geen enkel alternatief voor de auto's. En er stond er gewoon in de krant dat het. Het viel allemaal wel mee. Wij hadden zaterdag een crematie. Het viel helemaal niet mee. Die crematie ook niet, maar de terug en heen. Dat was echt een drama. Dan denk je van, je zal echt haast hebben. Dat is niet te doen. Maar goed. We gaan naar de deel van Luften. Dat had ik ook gezegd. Dan schiet er ook weer bij in.

0: En dat waren drie nummers van A Love. En eindelijk, ja, niet eindelijk, aan het einde. So You Are My Sexy Lover. En daarvoor hadden ze iets over Your Dingeding. Maar dat, ik heb de vertaling maar even achterwege gelaten. De maand mei, ik zei het al in Wijk en Zee, dus er gaat heel wat te gebeuren. Want op 13 mei dan, is het het jaarlijkse meifestival. En het heeft nog even een zijde draadje gehangen. Maar dat gaat dus door. Dus 13 mei op het Dorpsweide, daar zie je alle de hoge tentmasten, die zie je de hemel, de wolkjes kietelen. En dat hopen dat ze gaan weggaan, dan is het gebeurd. En ook goed nieuws uit Heemskerk. Het Heemskerk Festival is ook gered. Die hebben een goede financiële steun gekregen van de gemeente. En nog wat goede sponsoren erbij gevonden. Dat zijn wel twee grote jongens. Dat is namelijk 31 juli gaat dit plaatsvinden. En daartussendoor heb je in Wijk aan Zee. Ja, dan heb je weer Wijk aan Zee. Heb je dan het Seaside Festival. Net al uitgebreid gehoord via app. En dat is 23 mei, de zaterdag voor Pinkster bij kampeervereniging Vondeloord. En het is voor de 25e keer. En het Seaside, het gaat er dan ook mee stoppen na deze editie. Het was eigenlijk vorig jaar al sprake van dat het vorig jaar klaar zou zijn. Maar na goed natellen en een lichtelijke druk van het bestuur van de kampeervereniging besloten we, we plakken het een jaartje aan. Tom van Esveld, mijn compagnon, die is aan het afbouwen. Die gaat er met pensioen. En die heeft de laatste 5 jaar meegeholpen om het zover te krijgen als dat het nu is. En het is nu gewoon heel gezellig, lekker gezellig druk. Niet al te druk, gewoon kleinschalig. Goede bands, allemaal uit de regio. Ik zal ze straks misschien nog eventjes noemen. Een knijter van een afsluiter. Ik ben ook zo blij dat die nog steeds zo enthousiast over het festival zijn. Er komt nog veel meer informatie los. Maar dat betekent dus wel dat in de Eimond de festivalfestiviteiten behoorlijk leven. Want we hebben net de Westerhout bevrijdingspop gehad. Een daverend succes. En ik weet niet hoeveel duizend mannen geweest zijn, maar dat zullen wel hoog geweest zijn. Het was goed strak in elkaar, goed georganiseerd. Leuke bands. En het was een dag zoals een dag hoort te zijn, zeggen ze wel eens. We gaan snel naar een medley van even kijken. Met de Jackson 5. En die medley wordt eigenlijk ingeleid door Cher.
1: This DJ is also a practicing gynecologist. Private consultations will be held in the car park after the bar closes.

Dit was dus een soort medley van samengesteld door Cher. In haar show, de Cher Show in Amerika. En daar waren dus de jonge Jackson 5, die waren daar aanwezig... met nog een heel klein Michaeltje Jackson... die toen al de sterren van het hele plafond af danste. We gaan ons klaarmaken voor de lunch. Ik ga straks lekker het gebeuren in. We gaan in die tussentijd gaan we luisteren naar Megan Mooney... met The Girls. Ik heb er nog nooit eerder van haar gehoord, maar het is wel erg lekker. Dus als jullie gaan eten, eet smakelijk en heel graag na de klok van 1 uur.

0: Trekken en lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdi. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door een onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van IJmond 360.

0: Strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En luisteraars, welkom terug in het tweede uur Eindeloos Eimond. En tot twee uur lekkere muziek. En als het een beetje mee zit met de techniek, dan heb ik ook nog cabaret, het Franstalige plaatje. Tante Carla, en ga zo maar door. Voorlopig hebben we net geluisterd naar Needles and Pins van Jackie Del Shannon. En dat was een zangeres jaren 50. Heeft een grote hits gehad, maar ben je hier niet echt doorgebroken. En met dit nummer willen ze een beetje omhoog schieten. En dat werd op deze manier ook gedaan. Het is een stuk trager dan dat wij kennen van Smokey, bijvoorbeeld. Ik heb heel veel klaarstaan. We gaan nu een beetje Duits. Mijn collega Ab, die heeft een rondje Nederlands. En Rob, die heeft er weer een rondje weet ik van wat allemaal. En ik denk, nou weet je wat, dan knal ik er eens een keer een rondje Duits doorheen. Het is vakantietijd. En zometeen met de Pinkster, dan zijn er natuurlijk heel veel Duitse gasten in Noord-Holland. Wijk aan Zee, Amsterdam, ga zo maar door. Het is altijd heel gezellig. Maar we gaan er luisteren.

Ja, dat was een heftig stukje Duits. Had ik ook niet gedacht. Dat is een lekker rustig niemandalletje, maar dat gebeuk werd. Ja, dat kon ik ook niet weten. We gaan snel door met een ander nummer. Dat is van Jimmy Bond. Geen familie van. Wel, als je geen J. Bond, dan zou je denken James Bond. Maar dat is niet zo. Maar die heeft, dat is gewoon wat oudere zanger. Oudere zanger. Die heeft, ik denk in de jaren 50... ook een aantal nummers gemaakt die niet door de censuur heen kwamen. Laat ik het zo zeggen. En toen heeft hij een nummer gemaakt getiteld Hot Pants. En dat uiteindelijk ook nog in de Franse taal gedaan. Heel bijzonder. En ja, niet iedereen sprak die taal. Dus er waren sommige mensen die vonden het een hartstikke leuk nummer. En het is ook een leuk nummer. Alleen het is wel een heel klein beetje ondeugend.

Ja, dat ging over de hotpants. Je le veux le hotpants. Tuurlijk. Ik was een beetje aan het stoeien. Want ik wilde de juiste informatie krijgen. Maar toen begon ik opeens af te spelen. En dat kwam keihard door dit nummer heen. Dus jullie weten waarschijnlijk al, als je het gehoord en herkend hebt, wat er zo gaat komen. Dat is namelijk het nummer Hey Bulldog. En dat is uit 1971 onder andere opgenomen door Funny. En waarom is dat Funny? Wat zo Funny is, het origineel van de Beatles, dat komt uit de tekenfilm Yellow Submarine. Hele populaire tekenfilm, waar we toen op de bank voor gingen zitten en gingen pas af als het echt afgelopen was. Maar dat is een nummer wat je niet zo heel vaak hoort. Er worden sowieso weinig nummers gedraaid van dat album The Yellow Submarine. En als je gaat zoeken, dan is het heel vaak dat je de eerste 4, 5 nummers wel kunt downloaden, kunt luisteren. En dan een andere 4 of 5 nummers. Die staan er gewoon niet op. Dat is heel, heel bijzonder. Maar met een beetje handigheid kom je er altijd wel achter. En zo ben ik bij deze terechtgekomen. En toen kwam ik toch ook de naam Funny tegen. Ik dacht, hey, dat is ook toevallig. En die heb ik geluisterd. Er zit een beetje. Het is. Ik vind hem wel bijzonder. Ik vind hem wel leuk. Eigenlijk wel.

0: was Fadi met een hele andere uitvoering van Hey Bulldog. Maar ik vond hem leuk dat het themaatje zelf dat bleef wel bestaan. Nou, nu hebben we het experimenteel wel een beetje gehad, luisteraars. Dat beloof ik jullie. We gaan lekker naar Tante Carla. Want Tante Carla die staat alweer te bobben. En die is altijd bang dat ze weer vergeten wordt. Het is één keer gebeurd en het is natuurlijk gewoon... elke uitzending krijg je een berichtje. Hou je nog rekening mee? Ja, ik hou er rekening mee. En verdomd, als het niet waar is, dan vergeet ik het weer. Maar goed, hij staat nu klaar. Ik ga ook niet echt wachten tot 1:30. Ik ga hem er nou meteen in jassen, want anders dan weet ik het wel. Even kijken, het goede knopje. Dat moet lukken zo.
1: Tante Carla. Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla.
1: En,
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla.
1: Nou, rustig maar.
3: It's time for the love song.

0: Sorry Louis, ik was met de gedachten er niet bij. Ik heb namelijk veel te veel aan mijn hoofd. Ik heb veel te veel aan mijn hoofd. Met mijn dubbele baan. Ik wil van alles wat en dan kreeg ik van alles net niks. Ik moet hulp vragen. En ik heb wel hulp, want ik heb zelf ook een stagiaire die de voorstelling zou kunnen overnemen. Mijn broer die loopt al 13 jaar stage bij mij, dus wat dat betreft... Dat is lang, hè, 13 jaar. Ik bedenk aan dat ook. Ik zit me hier verdorie uit de naad te werken met mijn dubbele baan. En mijn broer kijkt al 13 jaar bij me rond. Ik ben toch geen das, verdorie, 13 jaar. Ja, ik bedenk het in één keer. Ik heb toch hulp? Met papieren en al. Heeft ervoor geleerd. Hé, dokter Anders Broer. Wetenschappelijk bioloog. Waarbij... Ah, dames en heren, hier is hij, mijn broer. Mijn redder in nood. Mijn lassie. Helemaal klaar voor het derde millennium. Je ziet er geweldig uit. Geen idee wat het is, maar... Het is vast wel iets. Wat is dit, als ik vragen mag?
1: Ik ga de natuur in.
0: Jij gaat de natuur in. Nou, daar zal de natuur blij mee zijn. En wat ga je allemaal doen in die natuur?
1: Ik ga het vlieggedrag van dassen bestuderen.
0: Moet ook gebeuren, we kunnen niet allemaal aan het werk zijn. En waarom het vlieggedrag van dassen?
1: Nou, dassen hebben een verborgen aanleg voor vliegen.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Een verborgen aanleg voor vliegen?
1: Ja.
0: Interessant. Ja, ik ben geen dokter anders bioloog, dus misschien zeg ik wel iets heel doms. Maar wat ik me als leek afvraag is... Hoe kun je nu eigenlijk weten... dat dassen een verborgen... aanleg voor vliegen hebben?
1: Ik heb ze nog nooit zien vliegen.
0: Jawel, je hebt ze wel. Jawel, dat zit wel goed. Het vlieggedrag van dassen. Je hebt ook eens het zwemgedrag van dassen bestudeerd. En ik weet nog dat je toen tegen mij zei... dassen kunnen niet zwemmen.
1: Nee, en toch schijnt er een soort te zijn die kan zwemmen.
0: Ach, en welke soort is dat?
1: De badedas.
0: Ja, u vindt hem leuk, maar ik hoor hem morgen weer. Dat is het ellende. Ik persoonlijk vind zelfs badendas het meest vermoeiende moment van de avond. Badendas. Maar goed, dat is hem. Mijn broer, dan heb je in ieder geval wat. Dus hier zal ik hem mee moeten doen. En, maar dat viel het om, dat ging niks. Is ook wel erg met jou, hè? Hé, hey, dan sta je hier en dan val je verdorie inderdaad nog om. Hoe kreeg je dit? Wat is er nou van? Oh ja, denk je niet te min over mijn broer te snel? Kijk, zo'n bioloog ziet er aan de buitenkant niet uit, hè? Maar bij een bioloog gaat het niet om de buitenkant, maar om de binnenkant. En er zit heel wat in mijn broer. Want mijn broer is de enige in onze familie, en we hebben een hele grote familie, maar hij is dus wel mooi de enige in onze familie, dames en heren, die doctorandus is. En daar zijn we ook bijzonder trots op. Dat hij de enige is. Hé, hey Wilfried, je loopt al 13 jaar stage bij mij. Je weet ook al hoe het moet, hè? Als jij nou de voorstelling overneemt, net zo doen als ik gisteravond ook deed, dan kan ik mij in alle rust gaan concentreren op mijn nieuwe werk. Hoe lijkt u dat? Samen.
1: Cynische.
0: Dat zie je na 13 jaar stage
1: nee.
0: Zo snel nog niet... een beetje rap, hè? Tijd voor een moderne pep talk. Pep talk, scoerde de bin. Ja, dat moet je bij hem niet doen. Nee, dat breek je alles af. Het is een heel gevoelige jongen. Ik moet het heel pastoraal gaan aanpakken. Ja, heel pastoraal moet die gebeuren. Heel gevoelig, heel rustig, pastoraal. Wilfried. Wilfried, joh. Wilfried, joh, luister eens. Doe je ogen eens dicht. Kijk eens achter je. Doe je ogen maar weer open en zeg me nu maar wat je ziet.
2: Een deur.
0: Ja! Heel goed, een deur. Fantastisch! Geweldig! En achter die deur zie jij een gang. En in die gang zie jij een telefoon. Geweldig! Fantastisch. En dan bel je even met een nummer dat op de ratelbandje staat. En dan vraag je naar de heer Ratelband. De heer E. Ratelband. Nou, die geef je een pep talk. Dan sla je 3 dubbel van achterover. Mocht je nog kolen nodig hebben om over te lopen, hier in de mijn ligt er volop. 2-3 minuutjes en je rent als het borende trill op. Dat weet ik hartstikke zeker. Tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka. Nou, en als we al die herrie en onrust hebben gehad, kijk, dan kan ik mij in alle rust gaan concentreren op mijn eigen telefoon. Zonder ook maar iets erbij aan het hoofd. Heerlijk lijkt me dat. Maar voordat we die luxe positie hebben bereikt, ja, ik denk een minuutje of 2 nog.

En dit was begin jaren 70 aan luisteraars. Emerson, Lake & Palmer met het prachtige nummer A Lucky Man. En dat kwam van die LP met die witte duif die daarop stond. En ik denk dat ik... ja, die LP uiteraard ook gekocht. Want daar waren helemaal in met Emerson, Lake & Palmer. Net zoals met Pink Floyd. En goed, al die groepen die toen populair waren. En waarvan er een aantal nog steeds heel populair zijn. U weet dat... elke uitzending ik ook iets draai voor onze Indonesische medemensen. De mensen die destijds naar Nederland zijn gekomen om hier een nieuw bestaan op te bouwen. En dat is voor een groot gedeelte ook gelukt. En we hebben daarvan ook kunnen profiteren. Middels dat zij allemaal zeer muzikaal zijn. En daar, dat blijkt wel uit het verleden. We hebben grote artiesten. Maar we hebben ook nog wel wat andere aardige dingetjes. Waaronder een film, tv-serie destijds uitgebracht onder de naam De Stille Kracht. En daar heb ik het een beetje bij elkaar gesprokkeld. En de stille kracht, als ik die ga draaien, dan krijg ik Benkewan Solo, de rivier en Java. En een lied. En het heet nu deze keer is het Lagu Sinio Noni. Nou ja, ik heb geen idee wat het betekent, maar het klinkt wel lekker, dus we gaan het gewoon draaien.

en dat was het Indonesische. 10 minuutjes, denk ik. En het was, volgens mij was het Pantelien met het laatste gebeurde. En daarvoor hadden we Erwin van Lichten met Julia Loco. Met het prachtige nummer, misschien wel de mooiste uitvoering. Nou, ja, samen met Andy Thielman. Van het, ja, het hele bijzondere nummer van de Bengawan Solo. De rivier die Java eigenlijk doormidden splijt. De langste rivier op Java is. We zijn een kleine 10 minuutjes verwijderd voor het einde van het programma. Als ik het goed zie door mijn bril, dat het wel die kant op gaat. En dat betekent ja, dat ik eigenlijk tempo moet maken met de nummers die nog gaan komen. Ik heb er nog een aantal staan. Maar we beginnen met een nummer waar Mick Jagger op meegedaan heeft. Dat is de band Super Heavy. En ik denk dat het 1 jaar of 10 geleden is geweest dat die band bestaan heeft. Misschien dat het nog bestaat of het was een project. En toen hadden ze een LP uitgebracht. En een van de nummers dat was uitgebracht op een single was getiteld Miracle Worker. En nou, als je je radio nou een beetje harder zet, dan begint en hoor je hem nog. Dan hoor je hem nog niet, maar op een gegeven moment dan hoor je, dan komt hij erin met een volume. En dan denk je, wauw, dat is echt wel kippenvel werk. Dus hier zijn ze, Super Heavy met Miracle Wonder Worker.

Oh, wat is dat lekker. Wat is dat lekker, zeg. Tijd geleden, ik weet wat ik ben. Mijn vrouw zei er... Just a miracle worker. Wauw. Ja, dat was het dus, Mick Jagger met de zoon van Bob Marley, Ziggy Marley en nog wat andere dames en heren die meededen met dit nummer. Op de achtergrond horen we ILO, het Electric Light Orchestra, met Can't Get It Out of My Head. En dat staat ook een beetje op het nummer wat we net hebben gehoord. Ik ga ermee afsluiten. Ik ga jullie een heel fijn weekend toewensen. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. En hebben jullie hits, tips of andere wetenswaardigheden, laat het maar gewoon weten. Dat kan via de Facebookpagina. Dan kan je me, ik heb elke keer kondig ik het programma aan, dus daar kan je ook op reageren. Daar kan je ook zo op reageren. Dat maakt allemaal niet uit. Dan komt er vanzelf bij me. En morgen is het Frank met Ruud. En dan zaterdag hebben we het Eindhoven Eimond met Hans en Tim. Zondag, ja, dat is nog even een dingetje. En dan maandag, dan ben ik er weer, om 12 uur. En dan is voor mij, volgens mij, Rob en... Nou, is het Rob? Rob en Ab? Dat zou kunnen. Ik heb Rob en Reina. Maar, maar in ieder geval de ochtendmix. En dan om 12 uur, dan hoop ik dat de maandag ook Els weer beter is. En ik, voor degenen die ziek zijn, dit moment het eerste ook wel weer een beetje beterschap. Kijk wel uit, houd in de gaten en ja, blijf dan ook een goed herstel. Dus, dank voor het luisteren nogmaals. Ik ga het weekend in, ik hoop jullie ook. En geniet ervan, het wordt heel mooi weer, heb ik me laten vertellen. En hier ligt een klein orchestra met de Can't Get It Out of My Head. Ja, het blijft erin zitten hoor.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar... maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt!
6: Met de komst van Eimon 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl. Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof. Blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim €1,3 miljoen. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste
7: juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: We zijn gestart met Popcircuit, een 1 uur durende dolle rit waarin slechts één ding zeker is: popmuziek. Presentatie Frank Koning en Jeffrey.
1: Ja, Jeffrey zit op school vandaag. Dat heet leerplicht. Dus je moet het met mij doen vandaag. Welkom bij Popcircuit. En laten we maar gelijk even goed beginnen. Hier zijn Long Tall Ernie en de Shakers.

Uit de tijd dat je nog een telefoniste nodig had om te kunnen bellen. Zo is dat. Je luistert naar Popcircuit met onder andere de B-kant. Hè. De keerzijde van de medaille wordt hij ook wel eens genoemd. De namaakplaat, het vat van Vincent. Kortom, te veel om op te noemen. Maar eerst is hier de ex-vriendin, of tenminste ze was toen nog de vriendin van Mick Jagger, Marianne Faithfull. Wat een hoop mensen niet weten is dat ze ook wel hitjes heeft gehad, zoals deze.

Marianne Faithfull, Come and Stay With Me. Ik zei het al, toen was er nog het liefje van Mick Jagger. Iets heel anders nu. Dit zijn de Count Bishops. En ik pak wat ik wil. In het Engels, I take what I want.

0: een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
4: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
8: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.
10: De

0: geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

listener was Slothro.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
6: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
7: 12 maanden zitten.
6: Nou, weet je wat?
8: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
6: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
7: Hoe kwam dat binnen bij je?
6: Ja, heftig, hè. Dus...
5: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
10: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds... met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis. Door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
11: Binnenkort ruis op je radio.
12: Klopt.
11: Met de komst van Heimond 360.
12: De

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En dat was een abrupt einde aan Amon Amarth. We gaan luisteren naar Epica. Van een van hun laatste album is hier The Last Crusade.

Ja, maar alweer ook een magistraal nummer van Epica. We gaan naar Metallica luisteren van een van hun vroege album. Garage Inc. is hier. Turn the page.

Turn the page. En dat gaan we nu ook doen. We gaan even terugbladeren in de tijd. En dan kom je uit bij toch wel een hele oude rock'n'roll ster. Hier is rock'n'roll, blues. Rhythm and blues. Ze zong eigenlijk en speelde ook van alles. Big Mama Thornton met wel een hele vroege versie van Little Red Rooster.

Ja, dit is opgenomen op een festival in 1991. En dat laat maar weer zien dat blues tot op heel hoge leeftijd gemaakt kan worden. We gaan even iets een sprong maken in de tijd en we gaan naar Motorhead. Hier is Born to Raise Hell.

Het volgende nummer is van een band dat eigenlijk niet mag ontbreken in een zichzelf respecterend rockprogramma. Hier is Iron Maiden met Hallowed Be Thy Name.

heb nog twee nummers te gaan en dan zit deze rockshow er alweer op. We gaan luisteren naar Evanescence met Bring Me to Life.

Nog één nummer en dan zit deze rockshow er weer op. Voordat we die instarten, wil ik u bedanken voor het luisteren. En graag tot een volgende. En u weet het inmiddels, stay metal. Hier is Darkmoor.

0: Klopt.
1: Welkom bij een nieuwe uitzending van de Rockshow. We gaan van start met, de wijker trots, oftewel Glitz. De jongens die hier, wat ik zo in de media en de algemene media voorbij zie komen, timmeren aardig aan de weg. En we gaan luisteren naar, ik geloof, een laatste single. En dat is Make.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.